0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden 10 schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël 1000 huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Nederland op FM,
1: DAB+
0: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: hebben.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
4: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
6: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
5: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
7: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
5: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Rolf Simon.

0: met de mooie stem ook van Kate Pearson uit 1991 hoorde je R.E.M. En we begonnen met Michael Jackson.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Uit zijn eerste debuutalbum, wat hem definitief op de kaart zette, Don't Stop Till You Get Enough. En dat album heette Off The Wall en werd geproduceerd door Quincy Jones. Goedemorgen, het is Hemelvaartsdag 2026. Het is koud, het is nat en er is al heel veel regen gevallen. En het zou zomaar kunnen dat er nog veel meer regen valt. Ja, of je moet in het noorden van Nederland op vakantie zijn. Daar gaat vandaag de zon schijnen, maar hier gaan we hem niet zien. Het wordt beter, maar het duurt nog even. Welkom dus in de Hemelvaartsuitzending van Simpel Simons. We doen het wat rustiger aan dan je normaal van ons gewend bent. We hebben niet het nieuws van bij ons zometeen. Wel de simpeltjes aan, wel de open deurplaat. Jazeker. En natuurlijk ook de Horizon Agenda, gelezen door Hans van Groessen. En wat ga je doen vandaag? Ja, als je van alles van plan was geweest erop uit te gaan. Er zijn natuurlijk ook best veel winkels open. Nou, ik denk dat het erg druk wordt bij meubelboulevards en zo. Hè? Want wat moet je doen de hele dag binnen zitten? Ja, je zou spelletjes kunnen gaan spelen. Of die favoriete serie die je nieuw seizoen heeft gaan bingen. De Night Agent heeft volgens mij een nieuw seizoen. Wat zag ik nog meer? De Citadel, volgens mij op Prime Video. Ja, klopt dat? The Lincoln Lawyer. En als je die seizoenen nog niet bekeken hebt, je kunt ook gewoon vooraan beginnen natuurlijk. Of ja, als het heel slecht weer blijft, dan kun je ook gewoon Breaking Bad gaan bingen. 63 afleveringen, 5 seizoenen. Nog steeds een van de beste series die ik ooit heb gezien. Wat hebben we in dit uur nog? Nou, ik zei het al, het weer. We gaan het zeker even over het weer hebben. En natuurlijk heel veel hits van bij ons. Want ja, daar staan we onbekend hier bij Horizon. En er is natuurlijk ook van alles te doen. Er zijn braderieën in Valkenswaard, Budelschoot, muziekfestivals. Dus ja, als je daar naartoe gaat, zorg dat je goed aangekleed bent. Neem een poncho mee, droog ondergoed, extra kleren, geen idee. Maar het is niet een hemelvaartsdag die je normaal gewend bent. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Talking Heads, zanger David Byrne, Fab Morvan, de ex-zanger van Milli Vanilli, Shanice Wilson, je kent haar van I Love Your Smile, Oliver Stanley Murs, oftewel Oli Murs, en ook Martijn Gaartse is jarig, oftewel Martin Garrix. En de zanger van The Cult, Ian Astbury.

band van onder andere hits als She Sells Sanctuary. Dit was uit 1989 het mooie Edie, Ciao Baby. En Ian Astbury, de zanger, die viert vandaag zijn 64ste verjaardag.

0: Corner hier bij Radio Horizon. En daarvoor ook nog No Tears Left to Cry. Dat was natuurlijk Ariana Grande.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Ze is van mij. Doe maar. En sinds een dag of twee, daarvoor ook nog Shanna Spiro, de Simple Shazam van een week geleden, Material Lover. En de dijk komt eraan.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simple Simons.

0: Ja, wat een vrouw niet kan doen. Uit Niemand uit de Stad. Uit 1989 hoorde je De Dijk. Hier bij Radio Horizon. Ah, lekker.
1: Simpel Simons.

Mars. Met Mexicaanse klanken in Risk It All hier bij Radio Horizon. Je hoort ook nog Bob Sinclair en Tears for Fears. En daarmee is het kwart voor acht geworden op deze donderdag, Hemelvaartsdag. Misschien heb je wel een ultra lang weekend. Nou, dat begint lekker, want vandaag blijft het wisselvallig met veel regen en maxima maar rond de 10 graden. Dus neem zeker je paraplu mee en regenjack. Morgen wordt het wat beter met maxima ook rond de 10 graden, maar minder neerslag. En zaterdag wordt het iets warmer, dus het wordt ook wel langzaam weer wat beter.

Ed Sheeran en Curtains hier bij Radio Horizon. Het is bijna 5:08. En we komen even uit in de soundtrack van Sandra. Een soundtrack die is ontstaan na overlijden augustus vorig jaar. En waar we een hele tijd in dit programma elke dag even bij stilstonden. En nu doen we dat één keer in de week. En vandaag het liedje Save You a Seat van Alex Warren. Dat zijn liedjes die zeggen wat je echt voelt. Het gaat over een stoel die je vrijhoudt voor iemand die er niet meer is. Stel je voor, je zit aan tafel en er is altijd één plek leeg. Voor je vrouw, voor je dochter. Voor je dochter, haar moeder. Je probeert haar kamer niet te veranderen. Je probeert te leven alsof niets is gebeurd. Maar je breekt bijna als je haar naam hoort. Want ze moest gaan, ze kon er niet blijven. En hier zit de waarheid. Zij zit nog steeds aan die tafel. Zij leeft voort in je bloed, in je ziel. Je voelt haar in de regen, in de wind, in alles wat je doet. En mijn dochter voelt haar ook in wie zij wordt. En zegt tegen je vrouw, je bent altijd bij ons. Ik hou altijd een stoel voor je vrij, overal waar ik ben. Hier is Alex Warren. Save You a Seat. I can't

0: If you were seated next to me, you always set the table. Hope you're proud what you see, watching with the angels.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
9: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
8: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
10: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
8: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Rod Stewart en Young Turks. En daarvoor gloednieuw werk van Lewis Capel, die ook weer zo'n hele mooie. Het heet Stay Love hier bij Radio Horizon.
1: Vandaag in het verleden.
0: Hemelvaartsdag 2026. Het wordt een koude, natte dag. Dus waarschijnlijk veel binnenhangen. Filmpjes kijken, spelletjes spelen of op naar een leuke woonboulevard of een nieuwe auto aanschaffen. Want volgens mij zijn dat soort winkels ook allemaal open. Maar vandaag hebben we een verhaal over iemand die gewoon voorbij alle grenzen ging. Letterlijk voorbij wat iedereen dacht dat mogelijk was. Want precies 21 jaar geleden, op 14 mei 2005, gebeurde er iets ongelooflijks op de Mount Everest. Een Fransman, DJ Dizal, vloog met een helikopter naar de top en hij was de allereerste die dit ooit deed. Nu denk je misschien, wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, heel veel. De meeste helikopters komen niet hoger dan 5 kilometer. Dan wordt de lucht te ijl. De motor krijgt niet genoeg zuurstof en het wordt onmogelijk om nog hoger te gaan. Maar de Mount Everest is 88.050 meter hoog. Dus 8850 meter zou moet ik zeggen, dus hoger dan waar helikopters normaal kunnen vliegen. En dat leek onmogelijk. Toch probeerde de Zal het met zijn Eurocopter. Een helikopter die speciaal aangepast was voor extreme omstandigheden. Het was waanzin of geniaal of allebei. En het lukte. De Zal bereikte de top van de Mount Everest met een helikopter. Voor het eerst in de geschiedenis vloog iemand naar de allerhoogste punt van de wereld. Bedenk even wat dat inhoudt. Klimmers die trainen jaren om die berg te beklimmen. Ze worstelen met de ijle lucht, de koude vermoeidheid. En daar komt Dizal en hij vliegt erheen in een helikopter. Het was een ongelooflijke prestatie. Vooral omdat niemand dacht dat het kon. DJ Dizal bewees dat die dag dat je soms wat moet durven, wat anderen onmogelijk achten. En ja, afgelopen week werd bekend dat er ook weer eens iemand is overleden na het klimmen. Want het is wel nu de tijd om die Mount Everest te beklimmen. En het is Hemelvaartsdag, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het is 40 dagen na Pasen en op deze dag gedenken christenen dat Jezus naar de hemel is gegaan. Dat is het geloof. Jezus is opgestaan uit de dood en toen steeg hij op naar de hemel. Voor gelovigen is dit een heel bijzondere dag. Het betekent dat Jezus niet alleen op aarde was, maar ook in de hemel. En dat hij daar nu bij God is. Maar Hemelvaartsdag is meer dan alleen religieus. Het is ook een nationale vrije dag in Nederland. Veel mensen hebben vrij en traditioneel gaan families naar buiten. Ze wandelen, ze picknicken, ze genieten van het voorjaar. Vandaag niet, denk ik. Ook is Hemelvaart een feestdag met veel muziek en gezelligheid. In veel dorpen zijn er Hemelvaartsdag evenementen. Muziek, eten, drinken, gewoon samen plezier hebben. Voor veel Nederlanders is het dus een dag om samen te zijn, of je nu gelovig bent of niet. Het is een dag om van elkaar te genieten. En ja, als je veel buitenactiviteiten hebt georganiseerd of gepland had om daar gebruik van te maken. Ja, sterkte vandaag, want het is echt bar en boos. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groezen. Een mooi liedje van Split Ends, maar nu eerst The Farm, All Together Now. Dat past dan wel weer mooi bij Hemelvaartsdag.
1: De Radio Horizon.

0: deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezenleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Hij speelt het heel vaak live. Het komt van zijn album Born in the USA, No Surrender. En dan te bedenken dat het liedje bijna niet op dat album had gestaan. Hier bij Radio Horizon. En zometeen de open deurplaat. Maar eerst even deze van Olivia Dean.
1: Radio Horizon. Simple Simons.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Uit 1985 hoorde je Treater, Like a Lady.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 14 mei 2026 en precies 11 jaar geleden verloren we een blueslegende. B.B. King stierf op deze dag. B.B. King werd geboren als Riley Ben King. Hij maakte zijn eerste platen in 1949, eigenlijk al meer dan 75 jaar geleden. In 1951 had hij zijn eerste hit, Three O'Clock Blues. Een nummer dat veel bluesmuzikanten na hem hebben gespeeld. Maar zijn bekendste hit was The Thrill Is Gone uit 1970. Een klassieker die je overal hoort, in cafés, op radio, op streamingsdiensten. Bij het grote publiek werd B.B. King ook bekend via zijn bijdrage aan When Love Comes to Town van U2 uit 1988. Een mooie samenwerking van twee generaties. B.B. King was een van de beste bluesgitaristen ter wereld. Zijn debuutalbum verscheen in 1956 en daarna ging het bergop. Door de jaren heen ontving King veel prijzen. De Lifetime Achievement Award, de Presidential Medal of Freedom, de Polar Music Prize, erkenningen van zijn geweldige werk. King exporteerde ook zijn eigen clubs in Memphis en Nashville, plekken waar blues werd gespeeld. En in 2006 begon hij aan een afscheidstournee in Europa. Maar ondanks zijn diabetes en hoge leeftijd stopte hij niet echt. Bruisen van activiteiten, dat was B.B. King. Hij werd 89 jaar oud en naar verluid was hij vader van 15 kinderen van net zoveel vrouwen. Vol en rijk leven. Vandaag draaien we uit zijn enorme oeuvre, Ain't Nobody Home, van B.B. King. Vandaag.
1: De open deurplaat.

Ray Parker Jr. on radio en A Woman Needs Love. En daarvoor hadden we ook nog Ain't Nobody Home van B.B. King. Vandaag 11 jaar geleden overleed hij op 89-jarige leeftijd... een van de grootste bluesgitaristen ter wereld. Onderweg naar 9:15. Nu met de Counting Crows in Bluff en Holiday in Spain.

Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight hier bij Radio Horizon. En ik bedank je voor het luisteren. Maak er ondanks het weer een mooie hemelvaartsdag van. Doe iets moois met de mensen die je lief hebt. En geniet van je vrije dagen. En geniet van de nieuwe van de Rolling Stones, In the Stars.

Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl. Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester viel er zeker 1 dode en raakte 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
10: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
9: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
11: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
9: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Bijna dobbel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in De Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur, de inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van vreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: 3 minuten over 10 uur. Luisteraars, een hele goedemorgen allemaal. Welkom. Horizon at Work, normaal gesproken. Maar vandaag is het even wat anders. We zitten op Hemelvaartsdag 2026 op deze 14e mei. En mocht je er vandaag op uittrekken, is het raadzaam om toch een beetje wat regenkleding mee te nemen. En een parapluutje. Tussen de buien door is het droog en dan gaat ook een klein zonnetje schijnen. Nou, dat is een beetje een positief punt, toch?
1: Ja.
0: Voor de mensen die mee gaan werken aan een braderie vandaag en kraampjes hebben gehuurd, inspecteer even goed je zeiltje. Je zeiltje tegen het water, tegen het vocht. Ja, dat je geen verrassingen krijgt met je mooie spulletjes. Dat is niet leuk. Nee. Nou, en over braderieën gesproken. We gaan eens even kijken, want braderie Budelschoot, dat is vandaag. Jazeker, dat wordt sinds 2019 georganiseerd door een grote groep vrijwilligers van voetbalvereniging Rood-Wit 67 uit Budelschoot en Budeldorpplein. Opbouwen, bardienst draaien, hamburgers bakken, bonnen verkopen, alles om er ieder jaar een bruisende Hemelvaartsdag van te maken in het centrum van Budelschoot. En daarmee leveren we direct en indirect een bijdrage aan de verrijking van onze gemeenschap. En alle opbrengst gaat namelijk rechtstreeks naar onze club. En dat is Rood-Wit 67 uit Budelschoot. Nou, laten we even kijken wat er vandaag allemaal te doen is. Ja, buiten de kraampjes om, die staan er allemaal eens een beetje. Is er ook een geweldig leuk amusementsprogramma. En dan vanmiddag gaat het al beginnen om 12 uur straks met een optreden van Unity Dance. En gevolgd door T-Force, dus allemaal heerlijk dansen. En dat weer afgewisseld met muziek van DJ Nori. En dat loopt allemaal vanmiddag tussen 12 uur en 5 uur in de middag. Budelschoot Braderie, vanaf 5 uur in de namiddag, dan is er Marks Hazes Tribute. Een tribute aan het Reetje Hazes. En dat is vanavond tussen 7 en half 8. En van 5 tot half 7, zie ik, dus nou, volg wel eens een beetje anders, komt de Star Flavor, die komt op de planken. Een tasty poprock coverband. Die gaan het allemaal een beetje warm maken met deze temperatuur van zo'n 12, 13 graden. Dat mag gerust een beetje warm te brengen met fijne muziek. En vanavond half 8 in Budelschoot staat er ook DJ Sim. En die neemt de muziek mee tot vannacht half 1. En daartussendoor nog een optreden van Sonic Speed. En dat van half 9 tot half 10. Nou, een heel programma daar in Budelschoot vandaag met de braderie. Straks even naar Valkenswaard, daar is het ook geraakt vandaag.

0: Ja, nou, dan gaan we snel kijken, want de Kiwanis Boekenmarkt in Valkenswaard, hebben we het dan over. Die staan vandaag weer present op het Gele Rijdersplein. En dat is omgeving Leenderweg, als je dit van de markt uit, zeg maar, richting de Leenderweg gaat. Aan de linkerzijde het Gele Rijdersplein. Het is nou natuurlijk afgesloten voor verkeer, maar daar kun je te voet naartoe wandelen. Een groot aanbod aan muziek en boeken, werk en allemaal opbrengsten gaan naar het goede doel voor de kinderen. Welke doelen precies, dat weten hun wel uit te leggen. Maar... hemelse sferen dus vandaag, braderie in Valkenswaard. En muziek hebben we natuurlijk ook. Hoeft vandaag hoe een auto niet te water.
1: Radio. Horizon.

ja. De naderende zomerrit voor dit jaar. Justin de Wild en Cheerio. En ja, als het goed gaat met WK voetballen, komt er misschien nog wel eens een WK-versie. Wie zal het zeggen? Wij in ieder geval niet. Nee, maar wel een leuke plaat toch? 13 minuten over 10 uur. Valkenswaard heeft zijn braderie ook vandaag in het centrum. Die zijn al begonnen vanmorgen bij de kraampjes. En dan kun je al rond gaan struinen en leuke dingetjes kopen. En ook is er natuurlijk heel veel muziek. En met name op de statie, want vanaf middag 14:30 staat daar Brian Christopher op de planken. Met zijn akoestisch gitaarspel, sorry. En zijn brede repertoire. Hij brengt nummers van de Beatles, Rolling Stones, Elton John, Sting, R.E.M., Oasis en zelfs Guus Meeuwis. There Was a Night, zingt hij dan op zijn Engels. Ja, leuk. Om 5:00 vanmiddag Hotshot, een energieke coverband. Die gaan ook heerlijke fijne muziek voor je maken. En vanavond om 9:00 Maybe June. Dat is ook een vijfkoppige band met één missie. Gewoonweg lekkere muziek maken. Nou, dat is dus allemaal weer heel gezellig zoals het daaruit gaat zien in Valkenswaard op de statie. Brian Christopher kent deze ook wel, denk ik.

2. Dat is erbij, ze wil bijna uit, hoor. Tweemaal de jaren 60 voor je met deze opname van The Monkees. A little bit me, a little bit you. En daarvoor hadden wij de Searchers en Needles and Pins. Ook in de jaren 70 ooit gemaakt door de jongens van Smokey. Ja, dan de grootste seizoenafsluiting van Hezen staat komend weekend op het programma. Zaterdag vanaf 8 uur verandert de feesttent op het sportpark Het Lambrek. In de plek waar sporters en feestliefhebbers uit Hezen en omstreken samenkomen. Voor een avond vol gezelligheid, muziek en maximale ambiance. En daar hebben wij het over de 16 en 17 mei. Zaterdag en zondag is het te doen zelfs. Nou, eens kijken wie er allemaal op kan treden. Ik zie hier staan Guus Dogge, DJ Sylvie Thijs, Danny Kanters en Glenn van Doren. Wordt mooi. Voor bijzonderheden kijk op de website even van de voetbalclub uit Hezen. Gaan wij door op deze hemelvastdag met een beetje fresh. Het is ook een beetje fris. Het is niet anders. Maar goed om een beetje om te gaan. Gaan we cool aan de gang. We doen dat met Cool in de Gang.

de groothit, de zomerhit van onze Oosterburen. Een paar jaar geleden, toch? Blijft een leuke plaat. Radio Horizon, een beetje at work met Pietro Basi. Ik heb nog een berichtje uit Bergijk trouwens. Want vanmiddag dan, is er bij Vigorenhof van Heden aan de wedstrijd nummer 10 een optreden van de Rudy's. En de Rudy's waren eigenlijk een dansorkest uit België. En waren voorheen waren dat de Rakkers. En die zouden normaal vanmiddag van 2 tot 6 uur buiten spelen op het terras. Maar het weer leent zich daar niet zo voor. Dus binnen in de zaal is dat vanmiddag te doen. Van 2 uur vanmiddag tot 6 uur, de Rudy's dus. En dan komende vrijdag, de Valkenswaardse zangeres Ildiko. Ook van 2 tot 6 uur, bij allemaal bij Vigorenhof van Heden. Afgewisseld met de drive-in van Frankie Heesterbeek. Yeah, yeah.

0: Ja, ja. 5 minuten over 11:30 op deze 14e mei. Op deze hemelvaartsdag, donderdag. Gewoon deur donderen tussen de regenbuitjes door. Het is nog wel wat bewolkt hier in de studio. Maar, althans, buiten de studio. Maar ja, goed, we houden de moed erin. Dat hoort ook zo. Dat was de jongens uit Hummelo. Daar waren de jongens uit Hummelo. Aan de deur donderen. Gedaan. Heb je dat gedaan?
1: Ja, dat hebben we gedaan.
0: Hoort staat bij een mooie wat eraan. Hij is een boterham bij. Eerst Madonna en het heet Material Girl.

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Bijkerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Wake Me Up Before You Go Go. De grote hit van de jongen van Wham. Tijdens het Hemelvaartsweekend 2026, vandaag donderdag 14 mei. Her en der mooi wat braderieën aan de gang al inmiddels. En ik kijk hier naar buiten in de studio. Het is nog steeds droog eigenlijk, dus laten wij optimistisch blijven. Het is wel wat bewolkt en af en toe wat zon, maar buiten dat om, nou, even een beetje, klein beetje de goede hoop erin houden. Het kan natuurlijk goed zijn dat er straks nog wel weer wat gaat vallen. Maar ja, dan valt het maar. We gaan richting commercials en het nieuws van 11 uur met The Average White Band. Tot straks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goede vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
10: Weg ermee!
9: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
11: Start je dag met Fortune Coffee.
12: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. De A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Knoopend Galder 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Should I Do It? Hemelvaartsweekend 2026 vandaag donderdag 14 mei van het jaar 2026. Dat heb ik al verteld trouwens. Welkom luisteraars, nog een uurtje met Van Dommel achter de knopjes. Lekker een dagje dat je denkt van nou, lekker op mijn gemak. En mocht je nog zin hebben en tijd hebben, dan kun je vanmiddag altijd erop uitgaan naar de diverse braderieën in de regio. Onder andere Buterschoot heeft er een. En Valkenswaard heeft hemelse sferen, Ja. En muziek natuurlijk hier op bij Horizon. De volgende opname die we gaan draaien na de dames Pointer Sisters. Wordt er eentje van. Kom er wel uit, ja. Rob de Nijs in het heet. Hou me vast, want ik val. Daar komt je.

0: De dames Frissel Sissel hadden ook iets met een ritme, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: En dit was in de stijl van de Dolly Dots. En het heet allemaal Talk It Over. Nou, daar hebben we het onderweer gedaan. 12 minuten over 11 uur. En daarvoor hadden wij Rob de Nijs. Hou me vast, want ik val. En dit is Julien Clerc. Veniet.
2: Elf.

Fijn muziekje voor Hemelvaartsdag. Dat was Sharon Shannon en Mandy. En het helemaal de Galway Girl. Geschreven door Steve Earle. En dat rijmt ook nog een beetje. En daarvoor hadden we Julien Clerc en Venise. Daar komt ook iets voor, die titel. Maar ik ben niet zo goed in mijn Frans. Dus daar laat ik maar even achterwege. Deze plaat was trouwens een big hit voor de Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off Of You. Ik ken het nog uit de film van een dierenhunter. Maar dat is een andere versie. Was het nog. Ja. Ondertussen is het bijna 10 minuten voor 11:30 op deze 14 mei.

Hallo, Helmoet Lotti hier en je luistert naar RTV Horizon at Work met Helmoet Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum met je favoriete DJ Jan van Dommelen.

met groot orkest erbij was het Helmut Lotti. Zijn versie van One Taramera. En daarvoor hadden we de Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off of You. One Taramera, ja, dat is ook een versie. Die ken ik van niet alleen van de jongens uit Zuid-Amerika. Die van die instrumentaaltjes maken en zo. Maar ook er was een versie van Trini Lopez. En daar heeft deze ook iets van weg, mag ik wel zeggen. Maar dat weet Helmut al die jaren natuurlijk. En die arrangeurs van hem ook. Maar ja, goed gedaan met een mooi orkest erbij. Hier zijn de Bellamy Brothers.

0: Ja, blijf ons altijd verrassen. Pater Moesgroen, dit waren ze met zoveel mensen. Ja, en ook nog gedraaid. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En dan nu, van de ene flow naar de andere flow. We gaan naar de agenda berichten.
1: Horizon Agenda.
2: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heesleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heesen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heesen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

de Trans Love Epidemic. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom ook voor de presentatie van de agendaberichten. Want op deze hemelvastdag gaat het gewoon door. En zodra ik een opname draai van Snelle, een leuk plaatje. En dat heet dan weer radio. Ja, radio mag ook natuurlijk, hè. We gaan het doen.

Uit de gouden jaren 60, de Hoodies en Stop All The Dancing. Nou, vooruit dan maar. Kan even gebeuren, hè? Ik had mijn A4'tje vanmorgen en dan stond de volgende plaat die we nu gaan draaien ook helemaal bovenaan. Het is wat later geworden, maar toch de moeite waard. Coldplay. En het heet Viva La Vida.

ja, we moeten even door de buitjes heen. Ja, dat is niet anders, luisteraars. Ik ga nog de ene laatste starten. Maarten Wiens en de Vandellas en dan nog Ilse de Lange. En dan op weg naar de commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van Peter Swaak. Fijne hemelvaartsdag nog. Wat mij betreft. En tot morgen. Dag.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
7: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
6: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter... en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
9: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Leende Heide en Leende, 10 minuten vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen Afrit Toden en knooppunt Markiezaat, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
1: En je accu?
0: Die is leeg.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
0: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Leende is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 verderop bij Maastricht Airport een kwartier vertraging. En op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaad sta je ook in de file daar 10 minuten op onthoud. Verder is het erg druk richting de outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 Duitse grens Roermond voor de aansluiting met de A73. Daar 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Bijkerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Radio Horizon.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

nieuwe single van Nick Schilder. Shatterproof hoor je bij Radio Horizon. Het is 2:30 geweest op 14 mei, Hemelvaartsdag. En dankjewel trouwens dat je de radio aan hebt staan. En ja, ook nog eens een keer de goede keuze, want je bent bij Radio Horizon. Wij hebben dit voor je om toch een beetje die Hemelvaartsdag door te komen. Onderweg zometeen hier, Bruno Mars, 24 Karat Magic komt eraan. De Eurythmics ga je ook horen met Right By Your Side. En eerst gloedje nieuwe muziek tenminste, recent nieuw. De nieuwe single van Sam Fender met Olivia Dean. Je hoort hem bij Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.

Sam Fender en Olivia Dean bij Radio Horizon. Daarvoor nog Nick Schilder, Shatterproof en ook Alex Warren hoorde je met Ordinary. Op deze mooie hemelvaartsdag. Fijn dat je Horizon hebt aanstaan. En het mooie is, ja, voor veel mensen, morgen is gewoon een soort van brugdag. Hè? Dan ben je gewoon opnieuw vrij. Hoef je gewoon niet naar het werk, heb je gewoon een extra lang XXL weekend. En het mooie is, dat kun je gewoon met Horizon doorbrengen. Onderweg zijn we in je gedier. Remix Right By Your Side komt eraan. 24 Karat Magic van Bruno Mars. Ga je horen naar de Backstreet Boys. Dit is Everybody.

0: op.
1: Luister hierna, het is bijna 2 uur. Zo meteen na 2 uur is hier Peter van Echt. En hij draait onder andere Alan Volley voor je. En ook muziek van Tandy Swims. Dus kortom, het wordt gezellig hier op de Hemelvaartsdag bij Horizon. Dit is nog The Eurythmics, Right By Your Side.

0: Eurobix hoor je right by your side bij Radio Horizon. Daarvoor nog Bruno Mars, 24 Karat Magic. Zometeen na 2 uur is Peter van Echt hier. Met het tussenuur. Dus kortom, hou je radio bij jouw horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Ik wens je een mooie hemelvaartsdag. Maak het allerbeste van. En mocht je morgen nog een brugdag hebben en ook vrij hebben, ga er vooral van genieten en ga vooral lekker leuke dingen doen. Hou horizon lekker bij je.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
7: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon.
1: Peter van Echt.
9: weerbericht.
0: Ja, een beetje fris buiten. Soms een beetje regen, soms ook een beetje zon. Hoe dan ook, we gaan er toch een hele fijne middag van maken. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. Hemelvaartsdag 2020.

Panda Selector. Je hoort ze niet al te vaak op de radio, maar in het tussenuur kun je natuurlijk alles voorbij horen komen. Een bijzonder goedemiddag, even na 2 uur welkom. We nemen je mee tot 3 uur op deze hemelvaartsdag, donderdag 14 mei. Met nu muziek van Ellen Foley.

Through the Night, de 77e editie omloop der Kempen met Olympisch schaatskampioen op de racefiets. Veldhoven is namelijk het komende week einde van 16 tot en met 17 mei opnieuw het decor voor het ASML wielerweekend omloop der Kempen. En de organisatie heeft Antoinette Rijpma de Jong geselecteerd en daarmee staat er een heuse Olympische schaatskampioen op de startlijst van de omloop der Kempen. De schaatster die eerder dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan nog een gouden plak won, krijgt ook hier de kans om te laten zien wat ze uiteindelijk op de racefiets kan. Het komende week einde dus. Dit is Smits en Big Mouth Strikes Again.

over twee geworden met de muziek van Smits en Big Mouth Strikes Again. Ja, en Windhoos die hield gisteren flink huis in Eersel. We hebben het kunnen zien. Het natuurverschijnsel heeft daar sporen nagelaten. In de bebouwde kom ter hoogte van de straat De Poten vlogen er namelijk de pannen van het dak. En ook zijn er veel bomen omgewaaid in het buitengebied. Gelukkig zijn er geen

met de georganiseerde fietstocht door ZLTO afdeling Grote Heide vandaag donderdag 14 mei. Er kon vertrokken worden deze ochtend vanaf 11 uur tot 1 uur. Fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. En deelnemers kunnen dan ook kennis maken met de natuur en agrarische bedrijven in het buitengebied. Ja, het weer werkt natuurlijk niet echt mee. Maar ja, als je een beetje voorbereid op pad gaat, kan het toch een hele leuke dag worden. Laten we hopen dat het verder allemaal goed gaat daar. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: het is wel lekker zo, hè? Een extra lang weekend hebben de mensen ervan gemaakt. Vandaag Hemelvaartsdag en morgen wordt er een extra dag aan vastgeplakt door heel veel mensen. Hadden wij Teddy Swims, Mr. Know-it-all, zijn dit de headlines van het regionieuws.
1: Horizon regionieuws headlines.
2: Van half mei tot eind juni voert Enexis werkzaamheden uit in Soerendonk. Ezeleende ontvangt bijdrage voor aanpak overlast rond station. En ASML en vakbonden bereiken akkoord over reorganisatie.

een jaar geleden waren ze nog in de Ziggo. Hadden wij muziek van The Killers en All These Things That I Have Done. Het is daarmee om en bij 2:30 geworden op deze donderdagmiddag. Is dit muziek van de Ierse pop-rock band Something Happens. Ze waren actief tussen 1988 en 1995. Ze zijn nog steeds goede vrienden, heb ik me laten vertellen. En zo nu en dan geven ze nog eens een reunieconcert. Nu op de radio, hier op Horizon, bij deze Paris.

0: hebben over deze Hemelvaartsdag. Waarom we eigenlijk thuis zijn met z'n allen. Ja, Hemelvaartsdag wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, 39 dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de 40ste paasdag. Doe er je voordeel mee. Hadden wij Something Happens and Parachute.
1: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Van half mei tot eind juni werkt Enexis Netbeheer BV aan het elektriciteitsnet in Soerendonk. Dit is nodig voor het project met nieuwe lantaarnpalen. De werkzaamheden zijn op het traject De Brante-Beekstraat in Soerendonk. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen genomen en verkeer wordt eventueel omgeleid. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
1: Heeseleende.
2: De gemeente Heeseleende ontvangt van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bedrage van 50.000 euro voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Een deel van het bedrag is bedoeld voor extra maatregelen rond het NS-station in Heese. En volgens de gemeente is het rond de opvanglocatie meestal rustig door de kleinschalige opvang en de manier waarop die is georganiseerd. Toch ervaart men in Heese regelmatig overlast van asielzoekers die met de trein reizen en in Heese uitstappen. Deze komen vooral vanuit Budel en soms vanuit Gelderop. Met de bijdrage wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Het geld wordt onder meer ingezet voor extra uitrusting voor de BOA's, meer toezicht en handhaving rond het station en de opvanglocatie en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor medewerkers van de opvanglocatie. De gemeente noemt het positief dat het Rijk oog heeft voor de gevolgen die omliggende gemeenten ervaren. Met de extra inzet wil Heeseleende zorgen voor meer zichtbare controle en een veiligere omgeving voor inwoners, reizigers en medewerkers.
1: De regio.
2: In het centrum van Valkenswaard gelden vandaag Hemelvaartsdag donderdag 14 mei verkeersmaatregelen vanwege meerdere evenementen tijdens deze Hemelvaartsdag. Op de markt is de weekmarkt. In het centrum vindt de braderie Valkenswaard in

0: hemelse sferenplaats en op de statie is een muziekevenement. Daarom zijn verschillende straten in het centrum vandaag tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit betreft vooral de markt en aangelegen straten. Die zijn vandaag tot 10 uur vanavond afgesloten. Daarnaast is ook de Frans van Beststraat afgesloten tot maandagochtend 3 uur. Door de afsluiting rijden de buslijnen 317 en 318 vandaag een aangepaste route. De bushaltes aan de markt vervallen tijdelijk. Reizigers kunnen voor eventuele informatie terecht op de website van vervoerder Hermes. En chipfabrikant ASML en de vakbonden hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de aangekondigde reorganisatie binnen het bedrijf. Volgens vakbond FNV komt het aantal ontslagen in Nederland waarschijnlijk uit op ongeveer 650. Dat is ruim minder dan de eerder aangekondigde 1400 banen. De afspraken werden kort na middernacht gemaakt na 8 onderhandelingsrondes sinds eind februari. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de vakbondsleden en de ondernemingsraad. De reorganisatie richt zich vooral op een managementlaag binnen de afdelingen technologie en IT. ASML wil daarmee de organisatie minder bureaucratisch maken en engineers meer ruimte en snelheid geven bij innovaties. Werknemers die hun baan verliezen krijgen begeleiding naar ander werk binnen of buiten het bedrijf. Daarvoor wordt een periode van 9 maanden uitgetrokken. Medewerkers die alsnog gedwongen vertrekken ontvangen een vergoeding van een maand salaris per gewerkt dienstjaar. Werknemers ouder dan 50 jaar krijgen extra compensatie. Voor medewerkers zonder Europese nationaliteit komt aanvullende ondersteuning beschikbaar bij terugkeer naar het land van herkomst. En tot zover het Horizon Regio Nieuws. En dat is voor vandaag donderdag 14 mei. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Stookolie in Cuba is op, dat zegt de minister van Energie en Mijnbouw van Cuba. Hij vertelde deze ochtend op de staatstelevisie dat alle reserves inmiddels verbruikt zijn. Het elektriciteitsnet van Cuba draait nu volledig op binnenlandse olie, maar ook op aardgas en duurzame energie. Volgens de minister zitten veel

en David Guetta hadden we met Save Me Tonight en Grote Problemen. Dus in Cuba hadden wij Camila Cabello en Young Thug en zij zongen over Havana. Het Van Best Park staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en ook party in het park. Je kunt een weekendkaart kopen, die kost je €16,50, maar er zijn ook losse dagkaarten verkrijgbaar. Wil je meer informatie en wil je misschien tickets bestellen? Het kan via Amazing Valkenswaard. Het belooft weer een heel goed, mooi spektakel te gaan worden. Dat kan bijna niet anders. Inmiddels hebben wij deze plaat ingestart van Bruce Hornsby and the Range. En dit is Every Little...

destijds de lead single van het album The Way It Is van Bruce Hornsby and The Rains. Hadden wij Every Little Kiss, 10 minuten voor 3. Donderdag 14 mei, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, hè? Deel het met ons. Hè? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Is dit The Rag & Bone Man?

het is inmiddels al sinds jaar en dag een goede traditie om elke dag af te stemmen op het programma Het Tussenuur hier op Radio Horizon tussen 2 en 3 uur. Doen we morgen uiteraard weer. En vanmiddag om 4 uur zijn we er met een nieuwe Echt van Echt. Bedankt voor het luisteren. Maak er een mooie hemelvaartsdag van. Tot later vanmiddag.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
10: Dit is Radio Horizon.
11: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
10: DAB+.
11: En overal online.
10: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
10: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
7: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
9: En je accu?
8: Die is leeg.
10: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
10: Ontdek meer op vitality.nl.
11: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
12: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar de Belgische grens staat bij IJsden een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
14: Even na 4 uur geworden op deze donderdag, deze 14e mei, Hemelvaartsdag hebben wij vandaag. Een bijzonder goedemiddag en van harte welkom. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering.

Oh, ja, leuk toch? De nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. We nemen je mee tot 6 uur deze middag met nu muziek van Billy Ocean en Love Really Hurts.

0: Silas Smith en Niall Horan en Drive Save It. Nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

gemeente Heesen-Leende sluit zich aan bij een campagne vanuit Brainport bereikbaar, dat is zo gefietst. De gemeente hoopt hiermee haar inwoners te stimuleren om vaker de fiets te pakken. En in de gemeente Heesen-Leende zullen de komende tijd op diverse plekken borden over de campagne te zien zijn.

pak eens wat vaker de fiets. Hè. Dat is zo gefietst, inderdaad. En nou heb ik het voornemen om binnenkort eens een keer op zaterdagochtend of op zondagochtend met de fiets naar de studio te komen. Om het goede voorbeeld te geven, natuurlijk. Hadden wij Jan Smit en Welen. Het was een gelegenheidsduo met tussen jou en mij. Hey Welen, komt die straks ook nog een keertje voorbij? Kom eens bij.

Een van de grootste hits van Bruce Springsteen natuurlijk. 18 miljoen exemplaren werden er zo'n beetje van verkocht. Het nummer heet eigenlijk Vietnam. Het heette aanvankelijk eigenlijk Vietnam. Het nummer gaat over Amerikaanse Vietnam-veteranen en hun moeite terug te keren in de Amerikaanse...

het natuurlijk wel, maar het gaat echt gebeuren. 40 jaar na dato staan zij zaterdag 20 juni weer op het podium in Landgraaf bij Pinkpop. Hadden wij The Cure met In Between Days. Is dit de muziek van Tina Turner.

gemeente Heezerlede die ontvangt van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van 50.000 euro voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Een deel van het bedrag is bedoeld voor extra maatregelen rond het NS-station in Heezen. Volgens de gemeente is het rond de opvanglocatie meestal rustig door de kleinschalige opvang en de manier waarop die is georganiseerd. Toch ervaart men in Heezen regelmatig overlast van asielzoekers die met de trein reizen en in Heezen uitstappen. Wilt u meer erover lezen? Bezoek onze website. Er staan bovendien nog veel meer artikelen te lezen. En we kunnen het u nog een stukje makkelijker maken door lekker te blijven luisteren in ieder geval. Want zometeen hebben we een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Tot aan die tijd doen we deze hit van Sly Fox. Dit is Let's Go All The Way.

0: kleine dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. Fabian Garcia, geboren in Spanje en opgegroeid tussen verschillende werelden, treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Met zijn warme stem en filmische gitaarmelodieën creëert Fabian zijn eigen atmosfeer die soms dromerig en intiem is, dan weer opzwepend en vrij. Hij is een singer-songwriter die in zijn nummers de wijsheid van Americana combineert met de retrospectie van indie en die zijn roots heeft in de blues. Hij heeft onder andere gespeeld bij De Wereld Draait Door en bij De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Zaterdag 23 mei om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. Kaartjes zijn vooraf te reserveren aan €15 bij deschoenendoos.nl of te koop voor €17,50 op de avond zelf aan de deur. Het Van Bestpark in Valkenswaard staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en Party in het Park. De organisatie laat weten dat het evenement dit jaar toegankelijker wordt gemaakt door de lage ticketprijzen. Voor €16,50 krijgen bezoekers toegang tot beide dagen, ook losse dagkaarten zijn verkrijgbaar. Amazing Valkenswaard op zaterdag 23 en zondag 24 mei in Van Bestpark in Valkenswaard. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

77e editie Omloop der Kempen met Olympisch schaatskampioenen op de racefiets. Veldhoven is in het weekend, het komende week einde van 16 tot en met 17 mei, opnieuw het decor van het ASML wielerweekend Omloop der Kempen. En de organisatie die heeft onder meer Antoinette Rijpma de Jong geselecteerd. En daarmee staat een heuse Olympische schaatskampioen op de startlijst van de Omloop der Kempen. De schaatster die eerder dit jaar bij de Olympische Winterspelen in Milaan een gouden plak won, krijgt hier de kans om te laten zien wat ze uiteindelijk ook op een racefiets kan presteren. Ik ben

Met dank aan Hans. Ik zag hem in één keer voorbij komen. The Dire Straits en Twisting by the Pool hadden wij eerder deze middag het gelegenheidsduo Willem en Jan, Jan Smit en Willem is Welen.

0: inhoudelijk wat de tekst betreft misschien iets minder, maar het deuntje is leuk. Hadden wij René Vroger en Welen, hoe de liefde gaat.
1: Oh yeah, horizon.
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer op deze hemelvaartsdag. Deze donderdag, deze 14e mei. Gaan wij nog luisteren naar muziek van Peter Allen. Hij heeft een heel goed idee. I Go to Rio. En dat is natuurlijk ten alle tijde nog beter dan naar Cuba. Want daar is de diesel en de olie op dit moment. Dat ziet er niet best uit. Tot zometeen na 5.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen file op de A2 Maastricht-Belgische grens. Bij IJsden is de vertraging 5 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: 13-jarige leeftijd in de Australische productie van de musical Hair en speelde daarna de rol van Maria Magdalena en Jesus Christ Superstar. Hadden wij het over Marcia Hines. En Your Love Still Brings Me To My Knees. Hey, welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt op deze Hemelvaartsdag.
1: Listen, you're a beautiful girl.
2: Do you really think so?
1: True perfection.
2: But can I do it?
1: Take it to the ball and on that runway.

Ja, een opvallende verschijning in 1989... toen de bedenker van de Sex Pistols ineens op de proppen kwam... met dit uitermate seksueel getinte liedje. Maar verkopen deed het als een malle. Something's Jumping in Your Shirt stond maar liefst 9 weken lang in de top 40. En dat was natuurlijk Malcolm McLaren. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl

kennen we de Talking Heads. We kennen natuurlijk ook nog de Dirty Heads. Maar dit was muziek van The Man Without Heads. Hadden wij de Safety Dance. Hebben wij voor ons het album The Lexicon of Love, wat ze uitbrachten in de jaren 80. Ik draai hem ook speciaal voor John. Want die houdt hier wel van. En ik ook. Dit is ABC en The

Maanslot, daar houden wij wel van. Hadden wij ABC. Het Van Best Park staat op zaterdag 23 en zondag 24 mei opnieuw in het teken van het Amazing Weekend. Bezoekers kunnen dan genieten van live optredens, amazing momenten en feestmuziek tijdens Amazing Valkenswaard en ook party in het park. Je kunt een weekendkaart kopen, die kost €16,50, maar je kan ook losse dagkaarten kopen. En wil je meer informatie over dit weekend, dan kun je terecht op Amazing Valkenswaard. Dit is de nieuwe van Olivia Rodrigo en Drone.

Ja, Penny Lane is een straat in Liverpool die door dit liedje wereldberoemd werd. Sinds 1967 neemt menig fan de naambordjes ook mee van Penny Lane als souvenir mee naar huis. En mocht je ooit in Liverpool komen, stap dan op de bus van de Magical History Tour en neem een kijkje op Penny Lane, de straat met de kapperszaak op de hoek.

van Stevie Wonder en Paul McCartney hoorde je met Ebony and Ivory. En daarvoor hadden wij nog Carol Gianni en de Hidden Run Lover. Zometeen doen we alweer de allerlaatste aflevering van de Horizon Agenda voor deze donderdag.

0: De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in het dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijkkerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in dorpshuis Valentijn en Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Radio Horizont

Time en Fifth Harmony. En you're the work from home. Zometeen een nieuwe aflevering van Knooppunt Leendrijden met Frans van Dam. Hadden wij trouwens nog muziek van Hennemey en Bluff. En ik ben niet meer bang. En later op deze donderdag natuurlijk nog de donderdag-editie van Horizon Verbreed. Dus blijft u maar eens vooral lekker luisteren. Is dit de muziek van de Commodores. Dat swingt daadwerkelijk de pan uit. Deze...

eigenlijk ook al weekend. Heel veel mensen hebben vandaag een vrije dag in verband met Hemelvaartdag. En heel veel mensen plakken er dan nog een extra vrije dag aan vast om er een heel lang weekend van te maken. En dan kan je geen ongelijk geven. Dus het voelt al als een volledig weekend. Een extra lang weekend ook. De Commodores hadden we met Brick House. Dit was het programma Echt van Echt voor deze donderdag. Ik bedank je voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne avond van. En zometeen veel plezier met Frans van Dam en Knooppunt Leen Rijden. En wij zijn er morgenmiddag om 2:00.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Goh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
10: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A67 van Eindhoven naar de Belgische grens is dicht bij knooppunt de Hocht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A16 en dan via de E19. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Ja, we zitten precies 40 dagen na Pasen, heb ik me laten vertellen. Hemelvaartsdag vandaag op deze donderdag, de 14e mei. 6:02, we gaan beginnen aan Knoop in Lederheide. Goedenavond en van harte welkom. Dit zijn de mannen van Tears for Fears.

Wel passend in de marge van de top tussen Xi Jinping en Donald Trump in China op dit moment. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Kurt Smith en Roland Orzabal, vooruitziende blikken. 1985 overigens. Dankjewel Peter van Echt voor Echt van Echt. Vaste waarde hier bij Radio Horizon. Ja, die is er altijd. Dankjewel Peter. Tot morgen weer. Gaan we terug naar 2023 met Teddy Swims. I took a-

Toen heette ze nog The Four Lovers. En van 1965 tot 67, The Four, The Wonder Who. Ja, inderdaad. En dit was de versie daarna, 1967 tot 1977. Frankie Valli en The Four Seasons. Uit een afscheidsalbum. Helicon heette dat album. Down the Hall. Kwart over zes. Nu zijn we zinnens om binnenkort eens een Motown CQ Philly avondje te organiseren. Met een aantal discjockeys hier bij Radio Horizon. Ja. Ik heb er nu wel zin in. Dus vandaar, Philly Soul op je radio.

De Bausta. Bent uit Noorwegen. Drietal disjockeys, Magnetic draaiden we nog een keertje. Zo, 1:30 geworden. Ondertussen kijken we even met een schuinoog naar de dames en heren van de ANWB. Die komen er zo meteen in met de verkeersinfo. Het zal wel rustig zijn, verwacht. Dat gaan we zien. En daarna, nummer 1. Die ultimate number 1, zullen we dan maar zeggen. Maar eerst The Cure en Why Can I...

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

En het is een iconische versie deze, hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. De Hell Freezes Over versie. Ja, dank u vriendelijk. Dank je wel. De Hell Freezes Over versie van de Eagles. Ja, alstublieft. 1994 trouwens. Het album Hell Freezes Over. Heerlijk. 7 minuten 11 lang hier bij Radio Horizon. Graag gedaan hoor. Whitney Houston nu op je radio.

En Rob van Schaik, maar daar mocht het Lemon niet daten, want er was al een band die dezelfde naam had. Dus vandaar, zo heette die inderdaad, Say Yeah. En zang van Gwen Guthrie, in Nothing Going On But The Rent. Misschien ken je die plaat nog wel. 10 voor 7. Gordo en Renier Zonneveld.

is alweer zover. Tijd voor de Simple Shazam van deze week. En wat schetst onze verbazing. De heren van de Rolling Stones die gaan waarschijnlijk wel weer op tour. Maar er komt in ieder geval een nieuw album uit. En dit is de eerste single eruit. Simple Shazam, In The Stars deze week.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
3: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
2: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
3: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
2: Davide Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan, de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
3: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
2: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
4: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch vanaf staan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
2: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
2: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Phil & Cole, afgekort CNC, Music Factory. Tot het begin van alweer een nieuwe Dance Tracks on your radio hier bij Radio Horizon. Op deze mooie hemelvaartsdonderdagavond.

bent, dan is het voor iets over 9, oftewel 10 over 9. Wees welkom op deze mooie hemelvaartsdonderdagavond. En dan zijn we weer tot aan 12 uur met 3 uur de meest waanzinnige dansmuziek uit het verleden. Met name natuurlijk op disco, funk en soul classics. De boys ook. Afgelopen week Hans van der Wijs, dankjewel daarvoor natuurlijk. Hij sprong even in. En dan zal er volgende week zijn, want volgende week zijn we namelijk een weekje met vakantie dus. Maar eerst vanavond, deze mooie donderdagavond. 3 uur lang pompen wij jouw speakers weer helemaal op.

wat er vorige week niet gebeurd is. Al die bezoekjes zijn doorgeschoven naar deze week. Ik heb met mijn producer Martie ook van tevoren even contact gehad. We hebben wel samen ontzettend genoten van al dat schrijven wat erbij zit. Oftewel, waarom die plaat natuurlijk op de radio moet, met welke herinneringen. Oftewel, nogmaals, terug in de tijd. Hoe oud was je, waar zat je op school en waar ging je op stap? En vooral met wie? En de rest mag je dan zelf invullen. Dat mag je erbij schrijven, dat zullen we nooit vernoemen. Maar voor het verhaal een beetje compleet te maken. Het is altijd leuk om te lezen. Af en toe moet je gewoon je ogen sluiten als je een plaatje hoort hier bij Radio Horizon. En zeker een oude plaat. Hé, dat is lang geleden. Een beetje jaren 80, jaren 70. Af en toe een beetje jaren 90. Gewoon om even terug te stappen in de tijd. Want ik hoor ook van veel mensen, wat gaat het allemaal snel. Ook weer een nieuwe AI wat eraan staat te komen. Dat gaat ons compleet inhalen. Wat is toch waar in de wereld? Wat er gebeurt? Wat er gezegd wordt? Hè? Die vraag hoor ik steeds meer om me heen gesteld worden. En dat is toch wel verontrustend. Want als je kijkt naar die tijd waar wij vandaag uit putten. 70, 80, 90. Was nog eigenlijk een beetje onbezorgd, toch?

0: kleine greep. Want ik zie je een beetje nieuwsgierig naar de speakers kijken, naar je radio kijken. Ik zie staan Boney M, een lekkere oude hit, Daddy Cool. De laatste trams, de eerste uur van de partij, Disco Party. The Gap Band, bekend van Burn Rubber, You Dropped a Bomb on Me. Daarnaast zie ik staan, oh die is lekkere, M&M. Black Stations, White Stations. Weer voor Robert Wijnen. Ja, hij zegt, hij houdt het bij, de statistieken. Een soul klassieker, maar die wel zo zomers klinkt. Naast die regen van vandaag. The Buckets, come go with me.
1: Tot 12 uur, de beste.
2: Disco en soul show classics.

ik al een keer opgezet. En die break vind ik zo fantastisch, hè. Helemaal te gek. Daarnaast nog een keer die Soul Train video's op YouTube gekeken. Hij zegt, dat is helemaal fantastisch natuurlijk, hè. Graag nog een keer op jou donderdagavond deze plaat voorbij laten komen. Want dat vind ik namelijk heel erg gezellig natuurlijk, hè. Disco op en top, hier op jouw nummer 1 van de donderdagavond. Met die speciaals. Speciaal voor de dames. Jansen uit Eindhoven en Teunissen. Om het even formeel te zeggen. Evelyn Champagne.

en wat zal ik dans worden in Huis de Jong. Dus het was laatst ook het feest geweest van de Dance Floor Classics. Dat was in Helmond. Ik zeg, wat een fantastische avond was dat natuurlijk in terug in de tijd. Samen met mijn vriendinnen. Op deze plaat. En meerdere van Body M. Onze tijd hebben wij heel wat schoenen versleten. Daddy Cool. En zeg ze, als je dat erbij zegt, dan komt het helemaal dik in orde van mijn vriendinnen waar ik vroeger altijd mee op stap ging. Hè? Dat soort zaken meer. Goed, herinneringen maken. Daar draait het om dat je over een aantal jaar weer terug kunt kijken. 3:30. Zo direct, we hebben namelijk een hele nieuwe plaat voor je. En die is ook zo lekker. Hè? Oh, maar is dit. Ah, zo leuk, hè. Wat zorgen wij voor onze luisteraars wereldwijd, hè. Natuurlijk kenbaar, maar de jongens in de wereld, oftewel de Upgrades Guys, maken daar weer iets speciaals van. Een aantal maanden voor het eerst aan je voorgesteld. Maar deze is en blijft lekker. Ik heb maar met een groot hit hier. First Choice.

meer willen weten van hetgeen wat wij draaien natuurlijk op donderdagavond hier bij Dance X on your radio, stuur een mailtje. Jeroen Peters heeft het ook gedaan en hij zegt, dit vind ik wel bijzonder, zegt hij. En het komt die speakers uit anno 2026. Ik ga zo direct nog het origineel een keer luisteren, zegt hij. Dat scheelt toch wel volgens mij veel. Deze Dr. Love, First Yours. 8:08 op jouw nummer 1 hier. En, ik had het al gezegd, opnieuw muziek. Altijd lekker natuurlijk, hè, om een keer aan je voor te stellen. Met het voorjaar natuurlijk wat volop aan de gang is. Wat ik je graag voorstellen, deze van Groove Train. Speciaal. We're just a play. We're just moments. We borrow in time.

second chance. Just this breath. Just this dance.

Van, ik ga nog even graven, want ik hoorde helaas natuurlijk die Burn Grubber voorbij komen bij jullie. Want ik heb het, maar er komt een opvolger van, dat was deze namelijk. Job the Bomb on Me. Hij zit op plaat met Phil Power. In onze lokale discotheek voor waar we op stap gingen. Met die plaat ik was gedraaid. Het begint al een beetje wennen, maar toen het een hitje aan het worden was. Ja. Good old time, zegt hij. Fijn dat jullie elke donderdagavond even zijn met Dance Tracks. Schrijf het op als je net met ingeschakeld de eerste keer luistert door de Radio Horizon. Ik kan me niet zo voorstellen, maar goed. Dance Facts, elke donderdagavond hier. On your radio tussen 9 en 12 uur tot middernacht. Brengen we jullie weer mee terug naar die oude tijd. Hè? Het leuke, onbezorgde decennia. Misschien al van de jaren 70, 80, een beetje jaren 90. Nog zonder telefoon, nog zonder triggers, et cetera allemaal. Want ja, tegenwoordig tijd. Het trilt, het geeft geluidjes af, het geeft een seintje af, een lichtje, kan mij schelen wat. Maar die telefoon is onze grootste drugs, hè? Dat weet iedereen toch, hè? Maar goed, laten we die even op de tafel liggen. En luister naar Radio Horizon, hoor jij de beste, grootste danser uit het verleden. Jan Lex, Martin van Erik, met nu Eminem, Black Stations en White Station.

Limburg, Ronnie Leersen. De Bultuur Stuart en zegt sinds kort heb ik jullie ontdekt. Gewoon via de digitale weg natuurlijk. Ik ben gaan graven. Ik ben wel van de commerciële knallen, zegt hij. En deze vond ik wel heel bijzonder, wat jij ook zei laatst. Dance Reaction, Nederlandse makelij. Disco Train. A One-Hit Wonder. Een eenmalige floorfiller, afijn, ga ze maar door. Alle categorieën kunnen deze plaat loslaten natuurlijk. Ook voor Paul van den Broek hier uit Marese. En die zei ook al van ja, dat soort muziek, dat is voor ons altijd natuurlijk terug in de tijd. En dat vinden we leuk namelijk ook. Hè? Goed, nou, over dat gesproken. Gaan we zo direct naar 10 en lekker door met gedeelte 2. Dus ik zou zeggen, old fashioned gezegd, stay tuned. Gaan we lekker door met het dansgeweld uit het verleden. Natuurlijk hier bij Radio Horizon. De laatste van het uur, Vicky C. Robinson.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
3: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
2: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
4: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
2: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

bracht hem mee terug in draaien. En hier werd ook een hele grote hit. En dat aan het begin van Deathwax deel 2 hier vandaag. Bij Radio Horizon. En wat fijn dat je erbij bent. Waar ben je erbij gekomen? Je hebt een hele drukke dag gehad natuurlijk. Hè, met al dat hemelvaartsgedoe. Je bent de markt af geweest. Lekker op het terrasje gezeten. Dus niet, want het is vandaag toch wel echt bijzonder slecht weer geweest. Hè? En nog steeds trouwens hoor, als je buiten kijkt. Dus kruip dicht aan je radio aan. Want hier komen ze voorbij. Ricardo Pijnenburg heeft een hele lijst doorgestuurd. Hij zegt, oh, it's just a fantasy. Uit de jaren 80. Hij zegt, de clubtijd. Fantastisch. Als ik kijk, die verzameling die ik daar heb. Of daarvan heb ik liever gezegd. Ongelooflijk om die een keer te draaien. En deze. Knalt die speakers uit. Bij Radio Horizon.

praatje over Nederlandse makelij, hè? Ja! Eigen plaatje, wat je niet in de raad hebt, dat je zomaar mee gaat zingen. En One at Wonder, oftewel één plaatje, daarna niks meer van gehoord in de zin van top 40 notering. Maar deze Lisa, Kompeldeek uit Nederland. Luca van Zandvoort heeft een lijstje doorgestuurd met die is echt gaan zoeken. Wat is wel is geproduceerd, er komt ook veel Sparkle voorbij. Fill My Tie, et cetera. Maar deze stond ook op zijn lijstje. Ah, leuk is dat, hè? Break It Out. Heb je trouwens eentje voor ons? Blijf ze vooral doorsturen. DanceTracks.x op het einde. @rtvhorizon.nl. We zijn namelijk nieuwsgierig naar hetgeen wat jij ons laat weten voor volgende week. Want volgende week zal Hand van de Meisje hier op de stoel zitten. Of misschien wel achter de desk staan. Je weet het niet, hè? Dus 10 voor 10:30. Oh, the look of love.

0: Nijs heeft namelijk ook een lijstje doorgestuurd. De top 15. En deze staat bij hem toch wel op nummer 1.
1: Hij zegt
0: die funk van
1: die tijd.
0: Helemaal te gek. Joe Tex. Ain't got a bump, no more, no big fat woman. Ga maar eens verzinnen als je een plaatje gaat maken. Hoe gaan we de plaat namelijk benoemen? Nou, wil je graag hier natuurlijk op jou te ondergaan, want hier bij Radio Horizon natuurlijk, hè, met Joe Tex on your radio. En natuurlijk ook nieuwe muziek, hè. Wij zeggen dat dit de zomerhit van dit jaar gaat worden. De disco never dies. New disco, daar valt deze onder namelijk van Another. Dat is wat harder. Staat hier trouwens gewoon op de playlist, hè, overdag, hè. Dus je kunt ervan genieten, maar nou ook vandaag in Dancefacts. En ik heb het tegen jou, hoor.

Floor naar voren, natuurlijk een hit. Ja, The Another, die Talk to You, die hebben we destijds een keer geïntroduceerd. En ik moet zeggen, nou, dat gaat wel een hele grote zomerrit worden dit jaar, hoor. Ik denk dat je, als je op vakantie gaat, die plaat overal zult horen. En hem mee gaat nemen als de zomerrit van 2026, hoor. Ja, goed. Door met al dat lekkers. Met de film Purple Rain. Je weet wel, Morris Day in the Time. Deze, met dat speciale dansje. Jump.

via DanceX op het einde, rtvhorizon.nl. En deze staat er al veelvuldig op, natuurlijk, de platte hits. Ja, waarom zijn het zo'n grote hits geweest? Daar hebben wij volop op staan dansen. Ook deze van Wild Cherry. Alleen ga maar zoeken wat dan de opvolger gedaan heeft, hè, van deze Play That Funky Music White Boy. 10:50 op jou, nummer 1 hier op de donderdagavond. Hè. Hemelvaartsavond, hemelvaartsdag, donderdagavond trouwens. Goed, en al die lijstjes trouwens waar we het over hebben, die worden dan zorgvuldig bestudeerd door ons. Door het team van DanceX. En dan komen bepaalde platen boven water. Oh, oh, oh. Gerlo van Zandbeek heeft er weer een heel zooitje van gemaakt. Op de goede, positieve manier natuurlijk, Gerlo. Vertaal maar goed, hè. Hij was gaan snuffelen. Hij zegt, ik gooi mijn iPodje om, wat komt eruit? Het hele lekker van de Fatback. Fatback Band. I Find Love In, ja. Als ik die hoor... Ik sluit mijn ogen, dan hoor ik een Ferry Maat weer aankondigen. Op de donderdagavond, want dat is mooi natuurlijk, hè. Laat herinneringen gewoon voortleven, hè. Muziek is emotie. En blijf vooral met elkaar delen. Zeker hier, bij Radio Horizon.

van Chaka Khan en Rufus op de lijst voorbij komt. Het is ongelooflijk, hè. Elke week al een keertje of 10, 12. Als je denkt van, krijg die jongens veel mail? Ja, de mailbox barst elke week uit zijn voegen natuurlijk. Hè. Die wordt op dinsdag en donderdagavond eventjes doorlopen om de lijst samen te stellen. Ja, Lonneke van Rooij. Dit is toch wel ultieme plaat, hè? Ain't Nobody. Oh, wat een fijne plaat blijft dit natuurlijk. Hè. Heb ik een klote momentje op de dag. Ik zet gewoon deze plaat even op. Krijg gewoon altijd een goede zin natuurlijk. En wil ik altijd lekker dansen. En dan willen we graag van je weten op de donderdagavond. Hè, wat inspireert jou om die plaat namelijk door te geven? Zo kwam Wouter Jacobs met zijn lijstje. Hij zegt een grote fan te zijn van Vince Clark. De begintijd. Yazoo. Met de eerste grote doorbraakje, deze situation. Samen met Alison Moyet.

My Love to Love. Daarna Donna Summer. Totdat George Moroder zich ermee ging bemoeien. En I Feel Love onder andere nam. En haar neerzetten op het wereldtoneel als de Queen of Disco. Hè. En deze mogen zeker zijn, hè? MacArthur Park. Dat hier in Danceworks op jouw mooie donderdagavond. Hè. En zo direct, zelf het 12 finaaluurtje. Je kent ons, hè? Een beetje wat frieken. Oh, natuurlijk ook wel platte hits erbij, maar goed. En denk maar eens mee van voor de week. Er zal Hand van de Meisje zitten namelijk ook. Dus die heeft ook jouw steun en toeverlaat nodig, hè? Natuurlijk hebben we een hele grote schatkamer. En daar kunnen we heel wat uren mee vullen. Maar het is leuk als jij jouw reactie geeft natuurlijk, hè? Richting haar Radio Horizon, hè? Wat doet jou denken aan die tijd? Wat geeft je mooie herinneringen?

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

dan weer 10:50. Het laatste uurtje Dance Tracks on your radio hier bij Radio Orzol met onder andere Freeze van IOU. En ik ben een beetje gaan spitten. En wat zag ik nog meer trouwens? De opvolger van was Southern Freeze. En helaas is dat helemaal niets geworden natuurlijk. Hè. Goed, bijna 10:50. Door de tijdmelding op deze mooie donderdagavond. Ik had niet vaak genoeg zeggen. En misschien ben jij wel morgen vrij, hè? Althans, ik denk het wel. De meeste mensen hebben er lang weekend van gemaakt. Hemelvaarts weekend. Lekker het luisteren naar Radio Orzol. En dan zit je ons zeker gebeiteld. 24 uur per dag. De beste muziek natuurlijk in alle genres. Met nu, speciaal natuurlijk. De beste disco, dance en funk soul classics. En deze natuurlijk is een hele grote floorfiller. Speciaal voor Herman en voor Frank. Laat het luisteren vanuit Hezen. De Brothers Johnson. Nog even snel het lijstje toegevoegd. Draaien we namelijk een hele speciale mix van deze stamp hier in Dance Tracks.

Want de Corridors, die kennen natuurlijk wel de commerciële hits. Maar die Brick House, ik heb een paar keer thuis nog een keer aangezet. En in één keer viel het kwartje, zeg maar. Hè? Een beetje funk, een beetje disco, een beetje soul. Eindelijk zit hier alles in verwerkt, natuurlijk. Hè? Nou goed, we willen graag van je weten. Hè? 10 voor 12 op jouw mooi donderdagavond. En dat kunnen we vaak genoeg zeggen. Hemelvaarsdag. En die gaat zo direct eindigen om 12 uur. En wij trouwens ook. En ik had het beloofd vorig uur al, hè. De man die Donald Summer op de kaart zette als de Queen of Disco. Inspirerend. En goed voor zichzelf zorgend. George Moroder. The Chase.

druk op ons. Hij heeft een hele mooie lijst doorgestuurd van meer dan 40 platen. En hij is bijzonder goed in dit soort plaatjes van Gene Karn. Hij zei, stel je voor, het is mooi weer buiten. Je rijdt in je cabrio, je rijdt met deze muziek. Je bent lekker aan het toeren. Of ben s'avonds thuis, maar je wil even afschakelen. Hij zei, emotie. Een en al emotie, deze Gene Karn. Was that all it was? Ook trouwens een goede vraagstelling, hè, als je de dag hebt doorgebracht. Hè? Was it all it was? Ja, inderdaad. Hele goede trouwens, ja. 11:30. Even een bedenkmomentje natuurlijk, hè. Waar we niet te lang bij stil blijven staan. Maar één ding is wel, Ilko. Daar heb je wel gelijk in, hè. Trouwens, gelijk of niemand te hebben natuurlijk, hè. Het gaat over het feit. Over het leven. Over emoties. Dat met elkaar te delen natuurlijk, hè. Dat kan ook muzikaal. En dat doen wij namelijk al jarenlang. Met Dancetracks. All over the world. Met onze luistervrienden. Elke plaat heeft natuurlijk zijn emotie. Deel dat bij ons. Dancetracks XX op het einde. Het rtwhorizon.nl. En nu, Firefly.

op de radio, jaren 70, jaren 80, waar dit vandaan komt, natuurlijk. Earth of the Fire, herkenbaar geluid, natuurlijk. Wat een hitmachine was dat, natuurlijk, met Morris White, Philip Bailey, ga ze maar door. En misschien heb jij ze ooit een keer live mogen aanschouwen. Ik heb het geluk gehad destijds ook in Rotterdam, in Ahoy. En wat een fijne discotheek was dat, natuurlijk, met al die mensen om ons heen. Oh, dat was helemaal fantastisch, natuurlijk. Mooie herinneringen. En vooral blijven maken natuurlijk. Als je naar concerten gaat met elkaar. Of naar feesten of naar festivals. Ja, het is altijd leuk natuurlijk. Je ziet de smile op het gezicht van al die mensen die komen naar de Dance Floor Classics. Kijk maar eens op de site waar wij vooral vanavond voorbij komen trouwens. Waar we staan. Wat op het zomer wordt en daarna gaat het in september oktober weer door. Lekker is dat natuurlijk. Lekker met z'n allen terug in die tijd. Lekker swingen. Even de zorgen vergeten. Nu tijd voor Joy and Pain, Donna Allen.

tijd van Shalimar, et cetera. Deze Midas Touch van Midnight Star. 10 voor 12. Richting de vrijdag. Richting... Ja, voor de mensen die moeten werken trouwens nog 1 dagje. En dan daarna is gewoon weekend, hè. Een lang weekend. Geniet ervan. Dankjewel voor jullie aandacht natuurlijk. Hè, voor alweer een Dance Tracks on your radio hier bij Radio Horizon. En blijf ze vooral doorsturen. Dance Tracks, dubbel X op het einde. @rtwhorizon.nl. Voor mijn collega Hans van der Meijs voor volgende week. Want wij zijn namelijk een beetje met vakantie. Even lekker tussenuit. Even een batterijtje een beetje opladen. En dan komt alles dik in orde. Goed, geniet ervan. Die goede gezondheid en de glimlach kost helemaal niets. Hè? Dus wees aardig voor elkaar. Tot over 2 weken. Bye bye.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...